download. We weten allemaal dat je beter een cd of een lp kan kopen dan downloaden, omdat de artiesten dan meer over aan overhoudt. Maar download als band, die mag er zijn. Alhoewel de band helaas al niet meer bestaat, vanwege het feit dat onlangs Phil Western is overleden. Die maakte ook onder andere deel uit van, behalve download, ook in Plateau. En werkte mee aan bands als Skinny Puppy en Ministry en dergelijke. Kevin Key van Skinny Puppy, die leeft nog wel. En samen met hem maakte deze als download dus dit album. Unknown Room, u hoorde Gaslighter. Hier bij X-Rated op de concertzender. Heel nieuw werk nu van Daniel Thorn. Het is het debuutalbum wat onlangs verscheen via Erased Tapes. Lines of Sight heet het album en u gaat nu luisteren naar From Friends Looking Out. Nee, sorry, From Inside Looking Out. En ja, het klinkt een beetje alsof Ben Frost of Tim Hacker een huwelijk zijn aangegaan met de minimalist Philip Glass. In ieder geval, het klinkt geweldig. De saxofonist Daniel Thorn. En toen gebeurde er helemaal niets. Nee, een beetje jammer. Oh jongens, toch de techniek. Waarom nou toch? Ja. Dan zegt u natuurlijk, nou dan had u beter een download kunnen maken in plaats van een cd. Want dan doet hij het natuurlijk wel. Ja, daar heeft u misschien op zich wel gelijk in. Maar nou ja, anyway. We gaan het nog een keer proberen met Daniel Thorn. En toen deed hij het.

Zo de Jur jongens heeft hij toch eventjes het beste album sinds hele lange tijd uitgebracht. Onze Christian Fennis. Dit was Fennis en zijn nieuwste album Agora. En die is verschenen via Touch Records, het Engelse voor een aanstaande label Touch Records. U hoorde Rainfall van Fennis van dat nieuwste album Agora. En in de komende edities van X-Rated vast veel meer van dit album. Er staan 4 lange tracks op die alle 4 de moeite waard zijn. Wat ook zeer de moeite waard is, met allemaal korte tracks overigens, is het nieuwste album van S.E.S. Gunvor Riberg. En deze Zweedse dame die maakt doorgaans nogal donkere techno, maar ze is ook heel goed in het maken van duistere soundscapes. En dat getuigt ook het nieuwste album wat ze heeft uitgebracht, Cutterhead. En dat is een film en daarvan heeft ze de muziek gemaakt. De original soundtrack van Cutterhead. S.E.S. Gunvor Riberg met Heaven and Hell.

0: X-rated.
1: Goedenavond, 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-ray. Dit was in het persoonlijke leven een trieste week. Want een goede vriendin van mij heeft het aardse leven verlaten en voor een ander leven elders verkozen. Dat is triest, heel erg jammer. Het gaat om Yolanda Cleo Kempers. Voor sommigen ook bekend als Cleopatra Clitoria. En ze heeft ook nog tal van andere incarnaties. Ze heeft ook opgetreden als de Sugar Sluts bijvoorbeeld. Het was een buitengewoon lieve, maar ook buitengewoon excentrieke dame. Helaas, ze is niet meer onder ons. Gisteren was de ceremonie en de plechtigheid rondom haar crematie. Daarna was er een samenzijn, een in memoriam, een herdenking. Speciaal voor Yolanda. Dat werd gehouden in broedplaats De Lelie bij station Lelielaan in Amsterdam. Het was een mooie bijeenkomst en ik werd ook gewassen gevraagd om platen te draaien daar. En dat vond ik een buitengewoon eervolle taak die ik ook zeer eervol op me heb genomen. Het was een mooie dag, het was een mooie bijeenkomst. En ik wilde dit uur van X-Rated een aantal platen voor Yolanda draaien. Voor degenen die haar niet hebben gekend. Het is onmogelijk om uit te leggen wie Yolanda wel was, maar in ieder geval aan haar muzikale smaak, daar heeft het nooit aan gelegen. Ze hield overigens wel van camp dingen als Sorry I'm a Lady van Baccarat of bijvoorbeeld Dancing Queen van ABBA. Ze luisterde ook vroeger naar Spargo, maar ze kan ook luisteren naar Noises of Russia, Coil en haar favoriete band, dat was Einstürzende Neubauten. In vertrouwen op die eigene kracht kan Jugung Berge verzetten. Yolanda, speciaal voor jou een paar platen in dit uur. En nu eerst Einstürzende Neubauten. En voor jou nu Jugung.

Ja, dit verdient dat toch echt om de volledige 16 minuten gedraaid te worden. Wat een prachtwerkstuk van Ashtoreth uit Belgenland. Prachtig, Ashtoreth, het project van Peter Verwimp. U hoorde Rides 2 en dat staat op het nieuwste album van Ashtoreth, Rides 1 and 2. En dat is nieuw verschenen via het geweldige label Cyclic Law. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En aan het begin van dit uur had ik het al over onze Yolanda Cleo Kempers. Zij was bovendien ook nog eens een keer een vaste luisteraar van diverse programma's hier op de concertzender. En dat stak ze niet onder stoelen of banken. De sociale media die werd volgeplemd met tweets over programma's die wij allemaal op de zondagavond maken. Zoals Sensenta, Space Exposure, X-Rated en X-Ray. Maar ook andere programma's op de concertzender als Electronic Frequencies werden veelvuldig door haar aangehaald. En ja, we verliezen ook niet alleen een heel erg mooi mens en een excentrieke vrouw, een lieve vrouw, maar ook nog eens een keer een vervente luisteraarster. En iedere keer als ik Noises of Russia draaide, dan stroomde mijn, mijn mailbox mijn DM via Facebook, mijn Messenger, helemaal vol met hartjes, met spaties tussen N en O en R als ik Noises of Russia draaide. Daarom nu voor jou, Yolanda, andermaal twee platen voor speciaal voor jou ten ere en nagedachtenis. Nu in ieder geval Noises of Russia en zometeen Von Magnet. Dit is Noises of Russia van het album Humility Spirit. And may your spirit live forever. Rest in peace, Yolanda.

En ook deze was voor Yolanda. Het mooie aan Yolanda was dat ze heel erg snel en mooi op een mooie manier heel snel contact maakte met allerlei mensen. Zo is het met mijzelf ook overkomen. Maar ook bijvoorbeeld met artiesten. En ze is ook persoonlijk bevriend geraakt met diverse artiesten. Dat is zeker het geval geweest bij Einstürzende Neubauten. En ook bij deze band Von Magnet. Phil Von is ook een goede vriend van Yolanda geworden. We draaiden Excorxador van het album Computador van Von Magnet. Ook voor jou, Yolanda. En aan het einde van dit uur nog eentje voor Yolanda. Maar niet voordat we nieuw werk hebben laten horen van De Fabriek. Jawel, De Fabriek uit Zwolle draait weer op volle toeren. Ze hebben een dubbel album uitgebracht, Archaic. En daarvan hoort er nu Herinneringen aan de toekomst, opzettelijk ouderwets. Een liedje. Prachtig werk, nieuw werk, avant-gardistisch werk van De Fabriek.

Upsheet. Dat moesten we inderdaad nemen van onze Yolanda Cleo Kempers. Upsheet hoorde u origineel van Nico. Nu uitgevoerd door XTG en Blixa Bagels.

Het komt van het album Desert Shore en dat is het album van Nico, integraal gespeeld door XTG, opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Behalve Blixa Bageld doen daar ook coryfeeën aan mee als Anthony van Anthony and the Johnsons, Mark Almond en Sasha Gray. Dit prachtige upsheet was de laatste en vierde voor Yolanda. Rust in vrede, lieverd.

zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotone. Ik heb een keer een concert van Monotone gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen. En ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotone, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010 uitgebracht door Klang Gallery. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen Roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag Roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu,

Max. Ratings.

CTC, hoort u, van Speed Jack. In 1994 verschenen via R&S Records, R&S Records, Renaat en Sabine, plaatjes uit België. Speed Jack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is... Een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de concertzender zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener, van zowel uur 1 als uur 2, komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de Concertcenter. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot aan middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot aan middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoor u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harald Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harald Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op een legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harald Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harald Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

Na een eindeloze stroom aan heruitgaves en compilaties met oude tracks is er dan eindelijk weer een nieuw album van Faust verschenen. De aloude krautrockers, alhoewel er van kraut eigenlijk op dit nieuwe album nauwelijks meer iets te bespeuren is. Maar nog steeds met de originele leden Zappi Diemaier, die achter de drijvende kracht eigenlijk achter Faust is. Samen met oprichter Günther Wüsthof en weet zich op dit album vergezeld als van vrienden als Uwe Bastiansen, Ilke Drapats, Dirk Dresselhaus, Sonja Kosje en de leden Jochen Arbeid en Andrew Unruh van de Einstürzende Neubauten. U hoorde Faust van het album, het nieuwe album dus, Blikwinkel, vorige week verschenen via Bureau B. U hoorde voor Schlaghammer. En wat voorlopig nog niet verschijnt, alhoewel deze track wel, dat is de single, maar het album pas op 1 november, is het album van Diamond Day. Diamond Day hoort u met Tina with Tails and Petals. En dat in de His Name is Alive remix. Kent u die naam nog? His Name is Alive, die prachtige albums uitbracht op het 4AD label. Het album dat gaat heten Dot Dot Dot Spaced Out Remixes. Hier is a Diamond Day.

prachtig. Wat een track is dit. Ontdekt op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Die zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. Een track van Red Stars Over Tokyo. Het klinkt Japans en dat is het niet. Ze komen uit Leuven in België. En het album wat waar deze track vanaf komt is Subliminal Fascination. Dat verscheen via Limbic Resonance. Red Stars Over Tokyo hoorde u met The Other Spare. Mind the Gap, weer zo'n fantastische ontdekking op dat label, op dat cd'tje wat zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. De laatste voor dit uur, dat is voor nieuw werk van Radio Massacre International. Het album dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. En dat album dat gaat via het Amerikaanse cuneiform verschijnen. En die heet Galactic Furnace. U hoort nu een gedeelte uit Galactic Furnace Part 2. Hier is nieuw werk van Radio Massacre International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Kijk, dat was weer zo'n uuropener van Dion Postdijk. Cheers, mate. Jane en Jeff Hudson hoort u aan het begin van een nieuw uur hier bij X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Jane en Jeff Hudson uit 1983, het album Flash. Het werd uitgebracht op J&J Records, wat gewoon Jane en Jeff zijn natuurlijk. Het echtpaar Jane en Jeff Hudson hoort u nu bij X-Rated met Los Alamos. Hier zijn Jane en Jeff Hudson.

Een soort van drie delen in één track. De track, dat was Carl Berlijn's Design. U hoorde onsturigheid. Het klinkt bijna Nederlands. En het is ook eigenlijk een Nederlands woord. Het is een oud-Hollands-Nederlands woord. Of oud-Hollands-Nederlands, dat is een beetje dubbel op, hè. Een oud-Hollands woord. En dat betekent een beetje als turbulentie, wildernis, lawaai. Pardon, een beetje dat idee. En dat is wat ook onsturigheid probeert uit te brengen of uit te stralen. Het album De Blauwe Kamer, daar komt dit vanaf. En dat is in eigen beheer verschenen bij Onsturigheid. Het is een zogenaamde Name Your Price. Dus u kunt hem afhalen, ophalen, helemaal voor niks op Bandcamp. Maar dat doet u niet, want u heeft er natuurlijk graag wat voor over. Dit geweldige album van Onsturigheid hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu eigenlijk een beetje de zowel als ontregelende als gestructureerde chaos gaan van Skinny Puppy. Het album Too Dark Park, dat verscheen in 1990 en dat wordt nu opnieuw uitgebracht door Netwerk Records. En terecht, hier is Skinny Puppy met Convulsion. Oh, daar gaat iets mis. Zo, nu weer niet.

heel erg lang, het project van John Zewiz, Sleep Chamber. En dit stamde alweer uit 1993. Het album Secrets of 23, met allemaal dit soort bezwerende tracks erop. Je hoorde Sacrament 23, verschenen via het Italiaanse Musica Maxima Magnetica. Fantastisch werk van

0: Sleep Chamber. En we gaan naar Fonkel Nieuwwerk. Een deconstruction of W.S. Burroughs, oftewel William Burroughs. En er is een verzamelaar verschenen via het Italiaanse Unexplained Sounds Group. En u hoort daar een track van Eddie Newton van Clock DVA. En verder op dit album zijn onder andere versies en tracks te vinden van Siglum S, Dead Voices On Air, Rapoon, PBK en 400 Lonely Things. Wij kozen hier bij X-Rated voor Eddie Newton van de verzamelaar Cut Up Deconstructing W.S. Burroughs. Is dit The Chance of a Ghost?
1: Ghost of a Chance. Ghost of a Chance. Chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance.

Martin Gates met No One Spoke. U vindt het op het album Imagination Feels Like Poison. In 1998 verschenen. No One Spoke, prachtig werk. Dat, die melancholie van Martin Bates, die stem, schitterend. Vroeger van Eilis in Gaza. En die vorige luisteren naar Ten Horn Beast met The Hallowing of the North. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated.

Maar er komt meer. Een derde uur. X-ray tot middernacht. Ik beloofde het vorige week, geloof ik al, dat ik deze Base Communion X-ray zou opnemen. Wel nu, dat is gebeurd. Base Communion zometeen in X-ray. Met eerst ouder werk uit 2011, het album Cenotaph, wat verscheen via Tone Float Records. Je hoort twee tracks van dat album van Base Communion. En daarna is het de beurt aan het nieuwe album The Itself of Itself, wat verscheen via Lumberton Trading Company. Drie tracks hoort u van dat album. Base Communion is Stephen Wilson, welbekend van Porcupine Tree. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Het wordt een herfstige week, dus blijf maar lekker binnen en ga deze X-Rated nog tot, zolang u wil en zo vaak als u wil, naluisteren. Direct na 11 kunt u inschakelen voor de herhaling. De playlist die wordt altijd live aangevuld tijdens de uitzending, dus die staat inmiddels volledig compleet op de site van de Concertzender. Volgende week, ijs, weder en herfstdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Maak er een mooie week van. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag.

X-rated.

was het deze week toch maar gewoon de week van de oude helden. Zo was daar allereerst afgelopen donderdag Richard Pinaas en zijn band Heldon in de Okkie in Amsterdam. En gisteren System 7, oftewel de held Steve Hillage met zijn vrouw Miquette Giroudy. Die traden gewoon op in de boerderij in Zoetermeer. Richard Pinaas en Heldon gaven een goed concert zonder meer, maar System 7 was werkelijk fenomenaal. Eerst een uur lang een ambient achtergezet als Mirror System en daarna bijna anderhalf uur als System 7. Wat een geweldig concert. Dit was alweer uit 92 System 7 en 7-7 Expansion in de Conspiracy Mix. En die werd gemaakt door Glover en Thorpe. En dat zijn natuurlijk Youth. En Tony Thorpe is van 400 Blows en de Moody Boys. Jawel. Dit is X-Rated op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Straks alles over de Young Gods in Paradiso. Maar nu eerst Mandelbrot. Het album Zeitsprung. Dit is Against Into Catacombs. En allemaal een hele goede avond. X-Rated.

Raus! Das Spiel ist aus! Laibach, en dat draai ik natuurlijk niet zonder reden. Aanstaande donderdag te zien in het Paard in Den Haag. Aanstaande vrijdag te zien in de Melkweg in Amsterdam. Gaat dat zien, het is altijd leuk. Laibach, altijd lachen, tong in cheek. Het kan echt verschrikkelijk slecht overkomen, maar het is eigenlijk gewoon altijd leuk. Laibach, deze week in Nederland. We gaan het iets rustiger aandoen met de prachtige, warme en toegankelijke elektronica van Pi Corner Audio. Dit is van het nieuwste album Hollow Earth, de titeltrack. Dus Hollow Earth, Pi Corner Audio.

0: Er zijn zo van die artiesten die een patent hebben op prachtige, gloedvolle en buitengewoon melancholieke, tranentrekkende ambient soundscapes. BV Dub is er eentje, maar deze mag er ook zeker zijn. ASC. Wat een fantastisch nieuw album heeft hij uitgebracht. The Waves op Silent Season. Van A tot Z. Prachtige, melancholieke ambient. Dit gaat ook weer de eindlijst in, dat weet ik nu al. ASC hier bij X-Rated op de Concertzender. 6,5 minuut te laat, maar ik moest ook even tellen. Want u heeft natuurlijk ook weer heel best gedaan om een volle mailbox voor mij te creëren. Wel nu, de 10e die is eruit gerold en dat is Hans Smit voor The Young Gods, 27 maart in Paradiso Noord. Hans Smit plus 1. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u via de mail. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Paradiso Noord, namens The Young Gods. Anyway, heel veel plezier natuurlijk bij The Young Gods. Gefeliciteerd. En wij gaan nu echt heel ver de diepte in met MZ412. Het nieuwste album Zwart Mirkir. We are eternal.
1: To black holes. We will be dark.

We are eternal. Geweldig. MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Svart Mirker. Nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender. Waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist. Want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch, naar Willem II. Want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid, toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma, die donderdag voor in Willem II in Den Bosch gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. U hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

chiusi in una gabbia affollata di ieri. Rido di me.

0: Kanaan, die track die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Kanaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Aanstaande donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer en dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een en ander brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space. De synthesizers. Aan de macht. Wat te denken van Node. De supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden. Op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus, een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen, Last Wave. Dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B. Dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Sinti Space aflevering met Atomin Electrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album Laniakea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival en dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdag. Avond, jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

gevalletje waterschade. Al die tikjes die je hoort. Maar de track wilde ik toch niet onthouden. Shroud van Bandulu. Jawel, de techno-helden van mij. Ik heb die vele malen al gedraaid in X-Rated. Niet deze track, maar wel Bandulu. Omdat het zo'n geweldige band was, helaas. Want ze zijn niet meer. Maar wat nog wel is, zijn hun fantastische platen. Zoals deze LP Cornerstone, waarvan u de track Shroud hoorde. En dat verscheen in 1996 op Blanco y Negro. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal een hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan gelijk verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? En dat is 20 Years Systematic Recordings Volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de muziek die Toulouse Low Tracks uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Low Tracks brengt een nieuw album uit en dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De Kiosk Versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Low Tracks. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hier bij X-Rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk in dark territory. Polar Inertia.

Ik draaide hiervoor een track van Dark Raad, wat nog afkomstig was van het label Cold Meat Industry. Maar tegenwoordig brengt ze allerlei albums uit op het Duitse label Audiofob. En daarom dacht ik, weet je wat, ik trek een Audiofob album uit 2011 nog eens uit de kast. En dat werd Mortaya met het album Drown in Blood. U hoorde Weeping Angel hier bij X-Rated op de Concertzender. We hebben nog iemand waarvan wij afscheid hebben moeten nemen deze week. En dat is niet speciaal iemand die heel erg actief is in de muziek, maar wel iemand die achter iemands muziek zat. We hebben het over de vrouw van Nicolas Asmoreau. Asmoreau en hij heet eigenlijk gewoon Nicolas Fauré. En zijn vrouw was Koreaanse en was Maryse Ion B. Fauré. En zij tweeën zaten achter het label Snowblood. Dat debuteerde in 2008 met het fantastische album van Irizumi. Het album In Endurance. En het bleek eigenlijk wel dat een heel succesvol label zou gaan worden. Het is alleen helaas nooit verder gekomen dan één album op dat label. En dat is ontzettend jammer. Maar daarom toch ter nagedachtenis van Maryse Ion B. Fauré. En de vrouw dus van Nicolas Asmoreau is hier Irizumi met het 10e gedeelte uit Endurance.

En Freya Aswin is eigenlijk gewoon Elisabeth Hooyschuur. Jawel, ze is geboren in Zaanstad, maar dwarrelde de halve wereld over en kwam veelvuldig in Engelse kringen terecht bij bands als Current 93, waar ze heel veel hand- en spandiensten verleende. Zoals bijvoorbeeld ook met Patrick O'Gill in Sixtcom. En zo heeft ze nog veel meer fraais gedaan. Dit kwam van haar tweede album Shades of Yggdrasil. Dat verscheen origineel in 1993 op cassette en werd heruitgegeven op cd in 1995. Freya Aswin aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor, dus na Irezumi, kon u luisteren naar Asmoro. En Asmoro, dat is Nicolas Asmoro. Hem noemden we al in verband met het overlijden van zijn vrouw. Dus om hem nog even een hart onder de riem te steken. En nog een track van zijn album High Soap. En dat verscheen in 2006 op Steinklang Industry. U hoorde Abode of the Dead.

0: En zometeen is er natuurlijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daartoe heb ik een totaal onbekend stuk opgenomen voor weer eens een keertje met Piet Nemlouk. Jawel, die komt vaker voor, maar deze, dat is toch niet bepaald een bekend album, terwijl die toch echt wel heel erg fijn is. Ik heb het over Astrogator. En dat verscheen op zijn eigen Fax label in 1993. Een heel lang elektronisch stuk dat te horen is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en nazomer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. En inderdaad nazomer, want er komt een heuse nazomer aan. Dit wordt een heerlijke warme week en dan hopelijk is het volgende week weer herfstig genoeg voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Geniet van het nazomertje. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray. Nogmaals bedankt, ook voor alle reacties. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

부러워서 얘기하는 애 이모 봐.

Thank you.

Voices of the Rainforest. The New London School of Electronics. Nou, heerlijk. Met Caspar Pound in de gelederen. Caspar Pound, helaas al in 2004 overleden. Dit was de New London School of Electronics, alweer uit 1993, verscheen op Rising High Records. Tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Heel fijn dat u voor deze radio die ertoe doet heeft gekozen. En het voetballen laat voor wat het is. Dat zijn toch alleen maar 22 miljonairs die achter een balletje aanhollen. En anders kan altijd het geluid uit en X-rated aan. En dat zag ik bijvoorbeeld Stefan Koopmanschap heel mooi op Twitter roepen. Dank. Dat toch geluisterd wordt. Want X-rated, dat mag u niet missen. Zeker niet, omdat in de tweede helft van dit uur kaarten gewonnen kunnen worden voor de vrijdagavond voor het Rewire Festival. Maar nu eerst Not of This Earth. Ik had het vorige week al over Richard Zijlstra en zijn Radio Noom programma. Hij maakte ook muziek als Genetic Factor, maar tegenwoordig ook in het duo Not of This Earth. En dat doet hij samen met Peter Kudoot. Geweldig materiaal, het album Infinite Space. Dit is de titeltrack, Not of This Earth. En het doet denken aan het oude midden jaren 90 geluid van Warp Records of het faxlabel van Pete Namdoek. Not of This Earth, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk zeg, wat een reis door space. Infinite space, om precies te zijn. Geweldig werk van het duo Not of This Earth van het gelijknamige album Infinite Space. Verschenen via Spatial Foundation. Inderdaad, het hele album ademt een soort heerlijke ruimtelijke sfeer uit. Die inderdaad wel een beetje vergelijkbaar is met de grootheden uit de jaren 90. Maar dat is een geluid wat nou eenmaal heel erg prettig is. Dus dat horen we graag. Not of This Earth. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Na de volgende plaat alles over het Rewire Festival en dan met name over de vrijdagavond. Maar eerst moeten we alweer afscheid nemen van een muzikant van een Nederlandse bodem. En zelfs twee muzikanten. De tweede, daar kom ik het volgende uur aan het begin op terug. Nu eerst een van de leden van de band Wave World. Namelijk Gert van Santen is deze week overleden. Samen met Harry Kessels en Rolf van Sloten vormde hij het trio Wave World. En wie Wave World ooit live heeft gezien, dat was een waar spektakel met heel veel mooie visuele aspecten en prachtige, maar dan ook echt schitterende, ja, soort Berliner Schule synthesizer muziek die ze voortbrachten. Ik heb ze meerdere malen live gezien, waaronder zelfs in de Tagrijn in Hilversum. En ik heb ze ook gezien bijvoorbeeld op het Alpha Centauri Festival destijds. Gert van Santen is niet meer. Rust in vrede, Gert. En voor jou nu Cloud Seeder van het gelijknamige album. Dit is Wave World.

Cloud Seeder van Wave World. Zoals gezegd, rust in vrede, Gert van Santen. En dan is het nu tijd voor het Rewire Festival. Dat gaat weer gehouden worden op 29, 30 en 31 maart aanstaande. In en rond het paard in Den Haag allerlei mooie locaties die gekozen zijn. Behalve het paard met diverse zalen hebben we de Lutherse Kerk, het Korenhuis tegenover het paard, de Grey Space, het magazijn en het Corso Theater. Geweldig. Allemaal mooie plekken, allemaal ook op loopafstand van elkaar. We geven kaarten weg voor de vrijdag. U kunt alle info vinden op rewirefestival.nl. Maar u kunt ook gewoon de concertzender pagina checken. Daar staat een heel epistel over Rewire. En ook nog eens een keer waar u alle mooie programma's die gaan over Rewire. En ook over het Rewire Festival van vorig jaar gaan. Met allemaal mooie opnames en dus ook meer programma's die Rewire hoog hebben. En waarom hebben we Rewire hoog? Omdat het ieder jaar weer een heel erg fraai festival is in de binnenstad van Den Haag. Dit jaar wordt er onder andere opgetreden door Actress, een audiovisual performance met Young Paint, Giant Swan, Gazelle Twin, Low, Ipek Gorgun, Julia Holter, Laurel Halo, Mark Fell en Nicolas Jaar, Pius Mary, Tim Hacker en Canoio Ensemble, William Bezinski en Lawrence English en nog veel en veel en veel en meer. Maar

Zo, dat is fijn werk zeg. Onvert M heette dat. En dat is uitgebracht op een split tussen Treha Sectori en Amenra. En te vinden op het laatste Treha Sectori album The Sense of Dust and Sheer and Collected Works. Nieuw verschenen op Cyclic Law. Geweldig werk van Treha Sectori. En Treha Sectori zal optreden op het Roadburn Festival. Wel nu, volgende week besteden wij ruim aandacht aan Roadburn. Dat gaat weer plaatsvinden in Tilburg. Dit is de oude shoegazer Simon Scott, de drummer van Slow Dive. Hij heeft weer een nieuw album uitgebracht op Touch Records. Soundings, vol met heerlijk fijne stemmige werkjes zoals deze Baval. Dit is Simon Scott.

0: wat schitterend werkelijk. Stellaria Fenica met Hibernia. Ik zag laatst een post op Facebook van het Reverse Alignment label die zich afvroeg hoe het in vredesnaam met Stellaria Fenica gaat. Want na 2008 à 9 hebben we niets meer van deze dame gehoord. En ik heb inderdaad ook onderzoek gedaan en er is bar weinig te vinden. Heel erg jammer, want dit was werkelijk geweldig wat zij toen deed. Dit komt van de verzamelaar Echoes of Polyhymnia. Zoals het hier staat, compiles music in ambient and related genres composed and recorded exclusively by women. 10 dames verzameld op deze verzamelaar, waaronder deze Stellaria Fenica. Prachtig werk verschenen op Hypnos Records. Zometeen het derde uur X-Ray dit onder de noemer X-Ray. En u hoort daarin het werk Quinta Essentia, de delen 1 tot en met 5 van Astral Fluids. Dat verscheen op het album Mysterium Magnum. Daarna Nesnamo met het werk Ayvasto. En dat staat op het gelijknamige album. Dat allemaal zometeen. Tot middernacht bij X-Ray hier op de Concertzender. Het einde is nabij voor deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een uur extra. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. Met dan een duik in het Roadburn Festival. En natuurlijk nog veel, veel meer fraais. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen uit de diverse kanalen. Dat doet altijd heel goed. Fijn dat u er bent. En fijn dat X-Rated er ook volgende week weer is. Want daar kunt u op aan. Gewoon te getrouw op de zondagavond. Hier op de Concertzender tussen 9 en 11. Maak er een mooie week van. De lente die gaat lekker losbarsten. Dus geniet ervan. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Tuscan Raiders. Een van de incarnaties van Mike Paradinas. Hij is onder andere ook muziek, hoe je het ook uitspreekt. Tuscan Raiders maakte deze track, Mike Paradinas, in 1995. De 12-inch Banta Tracks. En dat verscheen op het fameuze label Clear. Je hoorde Scream, Tatooine Sunset. Tuscan Raiders, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En even een mededeling van huishoudelijke aard. Mocht u de uitzending van vorige week na hebben willen luisteren en dus niet live hebt geluisterd. Door omstandigheden, ik heb namelijk een track gedraaid die niet gedraaid had mogen worden, waar een zogenaamd embargo op zit, heb ik voor tot in ieder geval tot 25 oktober aanstaande de uitzending offline moeten halen. Zo ziet u maar, live luisteren is dus altijd het devies. Zoals nu ook weer zijn we er lekker tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu een nieuw werk van Be Visible. Ja, die mag wel gedraaid worden, ook al is hij nog lang niet uit. 27 september gaat hij verschijnen. Be Visible en dat is Peter Kalcic. U hoort Hope in de Austrian Apparel Remix. En het gaat verschijnen via Data Snacks. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, andermaal een track hoor. Het moest gewoon even, want het is gewoon echt een goed album. Dat nieuwe album van Mono Lake. Studio heet het en u hoorde Through Stalactites. En Mono Lake heeft deze uitgebracht digitaal en op vinyl. Mono Lake hier bij X-Rated op de Concertzender. En voor wie het heeft meegekregen of niet heeft meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag, vond ik zelf heel fijn gedraaid bij Cornelius als voorprogramma. En ik vond het leuk om een aantal Japanse artiesten mee te nemen. En het leukste was inderdaad dat daar dus uit de Japanse mensheid, in ieder geval de bezoekers, de Japanse bezoekers, en die daar waren er nogal wat van, behoorlijk wat reactie kwam. En ik heb in ieder geval twee tracks meegenomen vanavond die heel veel reacties hebben ontlokt. De ander die komt aan het einde van dit uur, het volgende uur, maar nu eerst Psycho Killy. En Psycho Killy is eigenlijk Psycho Okuchi. En zij maakte het album Morphing Polaroids voor het geweldige Bureau B label Morphing Polaroids. En je hoort Psycho Killy nu met de track Belgium.

En toen was het even stil. Deze track was zo kort dat ik het helemaal niet eens in de gaten had. Schandalig. Waarom maar een 3 minuten en 59 seconden voor deze heerlijke track. En weer een nieuwe track van Murkoff. En hij heeft deze plaat gemaakt, of eigenlijk de beginsels zijn allemaal gemaakt tijdens de lockdown vanwege corona. Ook natuurlijk leuk als je Fernando Corona heet, zoals Murkoff. Hij heeft die plaat voornamelijk in die tijd opgenomen en heeft het nu helemaal uitgewerkt tot wederom een nieuw product. En binnenkort gaan de Etna Sessions uitkomen. En dat is nieuw materiaal. Maar dit dus, Twin Color Volume 1, behelst dus wat ouder materiaal. En dit is behelst eigenlijk meer zijn dansbare kant van Murkoff. U hoorde All of These Worlds Part 2 van dat voornoemde album Twin Colors. Dat gaat pas op 15 november aanstaande verschijnen. Nu nieuw werk wat inmiddels wel uit is van Quasimono. En Quasimono is Robert Hofman. En hij doet het voornamelijk met veel percussieachtige geluiden, zoals we dat bijvoorbeeld van iemand als Muslim Goes kennen. Quasimono, oftewel Robert Hofman, is ook werkzaam als Kraft en zat vroeger in Ozewoud. Zijn nieuwe album heet Lo-Fi Anomalies for Anxious People. En dat is verschenen op het Mallorca label. U hoort BRICS. Hier is Quasimono.

ik denk als ik nou over mijn werk moet spreken. Als ik nou afreken dat ik met mijn 14 jaar begonnen ben. Nou, dan zal ik er nog wel aardig wat op zitten als het er rekent voor de duizenden stenen die ik verlegen heb.

0: dan ook mijn stem aan was opgenomen. Er was een attest van Utrecht gekomen dat die stembanden moesten mij eruit gehaald worden. Maar professor van Gielsen, die zei, joh, wat we eruit halen, dat ben je kwijt. Laten we het proberen met bestralen. Die is toen bovenhuis met weer een bevelhaal toe te passen. Het resultaat is in elk geval geweest dat het dus van 1940, van 1940 jaar, tot 1960 met die reparatie heb kunnen blijven praten. En ja, nu is het dan zover dat die stemmen die zo goed uit moeten.
1: Patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan, moeten het basisgeluid op andere wijze leren produceren.

circus is een olifant op een avond in april. In Amsterdam is een oude abij. Abraham is een aardvader. Er is iets eigenaardigs in arm en eerlijk. Uit ervaring is ieder oud en eenzaam.

Dit was de eerste track die ik draaide van in de DJ-set voor Cornelius Takami. En deze eerste plaat die deed direct de mensen achter me, de crew van Cornelius, reageren. Hey, Japans!

En dat kennen ze niet. De hoes werd aandacht bekeken, foto's maken, et cetera, et cetera, et cetera. Prachtig werk van Takami. Uit 1995. Heel mooi. En je hoorde natuurlijk daarbij een flink aantal harde tikken. En dat is echt vanwege het feit dat ik hem grijs heb gedraaid. Wat een fantastische plaat is dit, Takami. En hiervoor kon je luisteren naar Bass Communion. Dat is al sinds zeer geruime tijd het side project van Steven Wilson van Porcupine Tree. En hij heeft met het album The Itself of Itself zijn meest donkere, duistere album ooit uitgebracht. Vroeger heeft hij een paar albums op Tone Float uitgebracht en tegenwoordig doet hij het op het Engelse Lumberton Trading Company. Bass Communion, Steven Wilson met de track Bruise. En daarvoor is De Fabriek en Ausland van het nieuwe album Emigree.

0: Zometeen is er nog een X-ray. En daar staan de synths en sequencers weer bol. Met de band Under the Dome. Of althans, het is een duo. Grant Middleton en Colin Anderson. Je hoort twee tracks van het album The Demon Haunted World. En een track van de Doom Roots Collection. Respectievelijk gemaakt in 1998 en 2003. Under the Dome. Zometeen in X-ray. Tot middernacht. En ik wil er nog even attenderen op een feestelijke 40-jaaravond die gehouden gaat worden in zaal 140 jaar Concertzender. Met optredens van onder andere Michel Banabila, Polar Twins, Paul Glazier, Vanity Project en Omfo. Een en ander is aanstaande zaterdag vanaf 6 uur 's avonds in zaal 100. En de entree is slechts 1 tientje. Wees aanwezig. Ik ben er ook. Wordt gezellig. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder een herfstdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Maar dan zijn er vast weer vallende blaadjes op de rails. Krijgen we dat weer. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

De hele week heeft natuurlijk het hele muzieknieuws in het teken gestaan van het overlijden van Keith Flint, de begenadigde frontman van The Prodigy, althans de blikvanger. Ik heb me overigens ongelooflijk verbaasd over het feit hoeveel posts ik op Facebook en Twitter voorbij zag komen van Rest in Peace The Prodigy. Heel vreemd, want The Prodigy is Liam Howlett en blijft Liam Howlett. The Prodigy leeft, alleen de frontman, de blikvanger Keith Flint, die is helaas om het leven gekomen. Zijn eigen zelfverkozen dood. En dat is heel triest. We wensen dan ook de nabestaanden van de band en natuurlijk onze vrienden en familie alle sterkte toe. Dit was Firestarter, maar niet in de gewone versie zoals jullie ongetwijfeld 10.000 keer voorbij hebt horen komen afgelopen week samen met Breathe en Smack My Bitch Up. Maar wij kozen voor Firestarter, de Empyreon mix, waar alles behalve de muziek van The Prodigy in zit, maar wel degelijk Keith Flint. Empyreon maakte de mix Firestarter. Dit is X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van Massimo Fivona. Het nieuwste album heet Metro Matico. En daarvan hoort er nu Planetario. Dit is X-Rated. Allemaal een buitengewoon goedenavond.

Transhumans. En dat was het heerlijke werk van Neugeborene Nachtmuziek. En dat staat op het nieuwste album Take Me to Your Healer. Nieuw verschenen op Enfant Terrible. En een maand of twee geleden draaide ik al eens een eerste track die toen nog niet uit was. En nu is die wel uit op Enfant Terrible dus. En een nieuwe LP van Neugeborene Nachtmuziek. En dat is het project van Mauritius Hermes. Inmiddels is de 150ste editie van het geweldige tijdschrift Gonzo Circus verschenen. 150 edities jong. Gefeliciteerd namens X-Rated. En ik heb zelf ook mogen meewerken aan dat nieuwste nummer. Jawel. Hartstikke leuk. En die 150ste editie, daar zit natuurlijk gewoontegetrouw ook weer een geweldig cd'tje bij. Mind the Gap. En daar zijn ze inmiddels toe aan 137. Allemaal stuk voor stuk goede tracks, zoals deze. Dit is Aquarian uit Canada. Dit is 10 Years in the Leather Jacket.

Ja mensen, 2019 gaat weer een mooi muziekjaar worden. Dat hoort u ook aan Bolt Ruin. Bolt Ruin uit Belgenland. Geweldig werk wat zal gaan verschijnen. Het is nog niet uit. Op het Circuits label. En Circuits is een sublabel van Consoling Sounds. Dat meest vooraanstaande Belgische label. Wat alleen maar kwaliteit uitbrengt. Bolt Ruin, u hoorde Marziette. Luister naar X-Rated op de Concertzender, waar we dat langzaamaan wat rustiger aan gaan doen nu met Master Margarita. En dat komt uit Zwitserland. Het nieuwste album heet Border 50. Daarvan nu het prachtige Lowland Areas in de First Light Mix. Verschenen op Ultimae. Dit is Master Margarita.

Ook niet de allervrolijkste jongens. My Disco. Het nieuwste album heet Environment. Ze komen uit Australië. En het nieuwste album is verschenen via Downwards. U hoorde Hong Kong 1987. En My Disco zal binnenkort optreden in het Patronaat in Haarlem. Gaat dat zien. En daar gaat u meer van horen binnenkort in X-Rated. Evenals natuurlijk dat King Midas Sound album. Wat een plaat. En nog even de kosmische in duiken met Dividendal en On. Het nieuwste album heet Strawberry Ergotamine. En dit is The Hybrid Word.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. En met dit weer laten we de honden binnen. En u ontsteekt een kaars en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komen gaat. Van experiment, avant-garde, etc. van toen en nu. Het Lowlands Festival, daar heb ik het al jaren niet meer over gehad. Want het is een festival wat ik al heel erg lang geleden achter me heb gelaten. Maar dit jaar is er één band en dat bijna waarvan ik zou zeggen, daar koop ik een kaartje voor. Ik heb het niet gedaan, want ik ga niet voor één band een kaartje kopen. Maar dat geldt wel voor New Order. Die zal gaan optreden daar. Nou wil het feit dat de allereerste single die New Order heeft uitgebracht nadat Ian Curtis zich van het leven had beroofd, opnieuw wordt uitgebracht. Dat is de 12-inch Ceremony met op de B-kant In a Lonely Place. Eigenlijk zou die uitgebracht worden door Joy Division. Dat werd New Order met Bernard Sumner op zang. De B-kant staat wat mij betreft nog steeds synoniem aan als een van de mooiste tracks die New Order ooit gemaakt heeft. In a Lonely Place.

The Young Gods. Ze zijn helemaal terug met het nieuwste album Data Mirage Tangram. Helemaal top, dat nieuwste album. Het is een buitengewoon gevarieerd album geworden, waarin het originele Young Gods geluid wel degelijk zit verwerkt, maar ook invloeden van nu. En nadat ze een hele ambient periode hebben gehad, zijn ze weer helemaal op het goede pad wat mij betreft. The Young Gods. En ze komen ook nog optreden 27 maart aanstaande in Paradiso Noord in Amsterdam. En ze hebben al opgetreden in het voorprogramma van Triggerfinger. En ze geven nu gewoon los één show. Dus in Paradiso Noord. Volgende week geven wij kaarten weg voor deze show van The Young Gods. Dan weet u dat vast. Van dat nieuwste album hoorde u All My Skin Standing. En als dat staat voor kippenvel, dan is dat gelukt. X-Rated op de concertzender met nu de rustige, fraaie luidklanken van Jozef van Wissem met het duistere gitaargeluid van Jim Jarmusch op hun nieuwste album An Attempt to Draw Aside the Veil. Dit zijn Van Wissem en Jarmusch samen in The Two Paths.

Everything at Once. Dat was Skin. Gisteren was ik op een feestje en toen vroeg iemand mij wat ik het beste werk van de Swans vond. Nou, natuurlijk de gebruikelijke Holy Money en kopplaten. Zei ik dat eigenlijk het allerbeste wat ik ooit van Swans gehoord heb, dat toch echt het werk is van Skin. Oftewel Michael Jura samen met zijn toenmalige partner Jarbo. Wat is dit een beklemmend album. Shame, Humility, Revenge. Geweldige, 1988. Everything at Once. Dus hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met het wat duistere werk en het ontregelende werk van First Law. A Future So Bright. Dit is Sewers.

will deploy.

Dat was een rondje Loki Foundation. Dan heb ik het over het Duitse label. Net First Law. En nu hoorde u Inade. En dat was van hun allernieuwste album The Nine Colors of the Threshold. Wat midden vorig jaar verscheen. Prachtig werk. U hoorde No Menon van dat album. Heerlijk werk van Inade. En we hebben nog een kwartier te gaan en dan hebben we sowieso deze 5 minuten en 51 seconden, 6 minuten en 22 seconden ingeruimd voor Test Department. Dat nieuwe album, dat gaat me ook steeds beter bevallen. Het album Disturbance, dit is Test Department. Ook zij zijn helemaal terug. Speak Truth to Power. Test Department.

0: En die storm die hebben we wel gehad, althans in ieder geval in het zuiden van het land. Storm Percht. En we hoorden Der Lindwurm von Tappenkar. Ja, geweldig. Storm Percht. Het komt van het album Sturm ins Leben, Wild hinein. Storm Percht. Met Max Presch. En hij is een van de krachten achter Steinklang Records. Dit werd echter uitgebracht op het eigen label Percht. En dit brengt ons tot het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is nog veel meer. Er is namelijk nog een uur te gaan. En dat is X-Ray. Zometeen tot middernacht. En dat is 3x3. 3 tracks van 3 artiesten. Allereerst krijgt u 3 tracks van Off the Sky. En dat is Jason Corder. En dat was een van zijn laatste albums, Enfolding. Die hoort u achter elkaar zometeen in X-Ray. Dat wordt direct gevolgd door 3 tracks van Giulio Aldinucci. En dan van zijn 2015 album Spazio Sacro. En we eindigen met volkennieuw werk, wat verschenen is op Glacial Movements Records, namelijk Frame. 3 tracks van het net verschenen album The Journey. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot 12 uur. Dus geniet er nog even van. Sleep is overrated. U kunt gewoon lekker blijven luisteren tot middernacht. Ontkurk nog een goede fles en vult u nog een goede kelk voor het laatste uur X-Ray zometeen. IJs, weder, et cetera. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en ik dank u ook allen hartelijk voor de reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Concerttips deze week wat X-Rated betreft. Natuurlijk Le Mystère de Voix Vulgaire en Lisa Gerard in respectievelijk het muziekgebouw. Het concertgebouw in Amsterdam en muziekgebouw in Eindhoven. Vergeet vooral niet aanstaande donderdag Richard Pina en Heldon in Okkie in Pompidou Amsterdam. En dan hebben we last but not least System 7. Jazeker, zij staan zaterdag in de boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien en volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-Rated. Tenminste, daar gaan we vanuit. Blijf bij de concertzender, want hier is nog veel en veel meer moois te beleven. Allemaal mooie programma's hier. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

mensen, wat heerlijk. Juno Reactor. We schrijven 1995. Guardian Angel. En dat verscheen inderdaad in 1995. Een van de hoogtijjaren van de Goa Trance. Guardian Angel. En dat staat origineel op het album Beyond the Infinite. Ik ben een klein beetje verkouden. Misschien kan ik af en toe klinken als een bronstige eland. Maar ik hoor al vaker dat ik wel vaker zo klink. Anyway, het... Verder gaat het allemaal kip lekker, dus hier is een nieuwe X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer fries in X-Ray. En dit is de nieuwe single van Marie Davidson, Chasing the Light. Er staat ook een Soulwax remix op en een Daniel Avery remix. Dit is gewoon echter Chasing the Light van Marie Davidson. Die gaat deze week verschijnen, dus schaf hem aan. Dit is X-Rated, dit is Marie Davidson. Allemaal een hele goede avond.

0: krautrock uit Chili. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, het zal waarschijnlijk ook de enige krautrock uit Chili zijn. Phylloxoid. Wat een geweldige band is dat. Hun nieuwste album is uit en dat mag er zijn. 4 tracks, 4 hele lange tracks waar je ongelooflijk goed van in trance kan raken. Als u ze ook ooit live gaat zien, kunt gaan zien, ga dat doen, want het is ook live een spektakel. Geen elektronica, dit is puur met gitaren, effectapparatuur en natuurlijk percussie. Hun eerste album heette Phylloxoid, hun tweede album heette 2, hun derde album heette 3 en hun vierde album heet 1. Als u het nog kan volgen, nee, vast niet, maar in ieder geval Phylloxoid mag er zijn. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Van Chili naar Rusland. Ambidextrous, en dat staat op een nieuwe verzamelaar die verscheen onder de titel Cottage Industries 8. Een dubbelaar, helemaal vol met heerlijke IDM. Dit is Ambidextrous dus uit Rusland. Vrolijke en zomerse klanken die een klein beetje aan Boards of Canada doen denken. Heerlijk, fijn, Ambidextrous. Met Spacemaker. Dat moest ik er nog even bij vermelden.
1: Thermal fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause small differences in the microwave background in different directions. These have been observed and agree with predictions.

0: Scorpion Wind met Preserve Thy Loneliness. Niet het allervrolijkste natuurlijk. En daarvoor hoort u Ab Intra van het album Aura Imaginalis. En daarvan kon u luisteren naar de track Astral Wings. Scorpion Wind, daar eindigde deze X-Rated mee. Scorpion Wind bestond overigens uit Boyd Rice, ook wel Non, Douglas P. van Death in June en John Murphy. En die laatste heeft ook heel veel met Douglas P. opgetreden, maar heeft in tal van andere bands ook zijn kunnen tonen. Tot aan het einde van zijn leven. 1996 verscheen dit album Heaven Sent van Scorpion Wind op heerlijk dubbel bruin vinyl. Zoals het hoort. Zometeen het derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En aangezien het nieuwste album van Velge Natuurlich onlangs is verschenen en dat gewoon een uur lange track is, dacht ik van ja, ik kan wel 8 minuten van dat album gaan draaien in X-Rated. Maar dat is natuurlijk dood en doodzonde. Dus het hele album, wat gewoon 1 track is, opgenomen voor X-Ray. Ahana Anahata. En Velge Natuurlich is Ivo Santos. En dat verscheen onlangs op het label Reverse Alignment. Dus het volledige nieuwe album van Velge Natuurlich. 1 diepe, slepende track tot middernacht in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dit was uw eigen zomergast op Rusje hier op de Concertzender. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe op de zondagavond tussen 9 en 11 te beleven hier bij de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Want er is nog veel en veel meer moois te beleven. Zometeen na 11 en blijf dan ook bij de Concertzender, want daar is nog echt veel meer moois te beleven. Voor nu, heb een mooie week, blijf bij X-Ray en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

X-rated.

heerlijk. Een band die altijd laveert tussen de techno en de meer dub-achtige klanken. Ik heb het over Bandulu. En dat zijn Jamie Bismeyer en John O'Connell. Zij vormen sinds jaar en dag Bandulu. Dit was New Foundation uit 1997. Heerlijk om daar deze X-Rated mee te openen. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Vorige week had ik het uitgebreid over mijn korte vakantie naar Hamburg. Maar dat ging niet door omdat de medewerkers van de NS aan het staken waren. Heel naar, ik snap ze, maar leuk is anders. En daarom had ik een korte vakantie met mijn vriendin in Drenthe. Ook hartstikke leuk. En daar komen we misschien later in de show nog wel een keertje op terug. Nu is er eerst nieuwe technoklanken van Oberst en Buchner. Oberst en Buchner, die hebben een nieuwe single uit. Die heet gewoon Vrije Zicht. Dit is Oberst en Buchner featuring Aksud in de Shubo Star remix van de track Vrije Zicht. Hier zijn ze, Oberst en Buchner. Dit is X-Rated.

heerlijk. De nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit. Is een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles. En heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. Hoort u van Nuclear Prophet nu de 808 Plague. En hoe klinkt zo'n 808 Plague? Nou, zo.

heerlijke track. Daniel Avery en Manny D. En u hoorde Meanwhile the Night Gets Darker. Nou, dat klopt helemaal. Het staat op een verzamelaar Strega Musica via Make Noise Music verschenen. Er is een lijvige verzamelaar waarop allerlei prachtige tracks staan die u geheel gratis kunt downloaden. Jawel. Zoek gewoon weg op Bandcamp naar Strega Musica. Deze track staat er dus ook op van Daniel Avery en Manny D. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we zijn aanbeland bij het nieuwe album van Hunter Complex. En dat is het album wat verscheen na bijvoorbeeld albums als Dead Calm en Zero Degrees. De nieuwste die heet Airports and Ports. Ook weer verschenen via Burning Witches Records. Het is een buitengewoon afwisselend album geworden waar hij zich vergezeld weet van leden en lid bijvoorbeeld uit Irreversible Entanglements. Waar ik heel verrast over was, Cat Apple doet mee van de band Emerald Web. Verder Alexander Hawkins, Justin Sweat en onze eigen Koen Oscar Polak. Een heel afwisselend album, zoals ik al zei, laveerend tussen, laten we zeggen, krautrock, een beetje jazzy, new age en schitterende ambient. En de ambient die laten we nu aan het woord, want er staat me toch een prachtige track op. The Windburn is Terrible. Airports and Ports dus, de nieuwe van Hunter Complex, ofwel het project van Lars Meijer. Hier is die Hunter Complex.

Heerlijk, dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon schitterend. Rain Soothes Me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort u nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen hebben. Nee, Cell. Ah, Drawing Out.

0: allemaal een track van de nieuwe verzamelaar die Michel Banabila heeft uitgebracht. De singles 2020-2022, losse tracks die hij digitaal heeft uitgebracht en gelukkig nu verzameld heeft op een CD-LP. Michel Banabila, ditmaal in een samenwerking met Jeff Grinke in het prachtige Latitude and Longitude.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daarover later meer. Maar nu eerst terug naar 1980. Met potten, pannen, synthesizertjes en alles wat los en vast zit, ramden de Stormbugs wat singeltjes en een LP in elkaar. Table Matters is de 7-inch die in 1980 verscheen via Loop Records. Dit zijn de Stormbugs. Eat Good Beans.

0: Deso a poc dintre de la capsa tots els meus ninots. Aire de callar, que no tinc prou força contra tant de mal. D'un mal tan antic, aquesta veu feble no et sabrà guarir. En un estany buit, manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms. Arbre, casa, terra, gleba, dona, solc. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, ressentir de barca, la por de morir.
1: Ramesses III. Een trio bestaande uit Daniel Freeman, Spencer Grady en Stephen Lewis. En u hoorde de stem van Christina Bellido. Ramesses III met het prachtige stuk voor José María. En dat verscheen via Another Spire in 2010. Schitterend werk echt van Ramesses III. Hierbij X-rated op de Concertzender. Ik ben er af en toe helemaal stil van. Schitterend werkstuk voor José María. X-rated dus toch nog tot 11 uur met nu nieuw werk van Eros. En Eros is een bijzonder trio, want je verwacht het niet, de namen bij elkaar. We hebben het over Boris Wilsdorf en hij is de producer van de Einstürzende Neubauten. Samen met Carl O'Connor en hij is de techno-muzikant Regis. En Liam Andrews en hij is van My Disco. En ze weten zich op dit album nog vergezeld van Jochem Arbeid van de Einstürzende Neubauten en Annie Hogan. Ze heet Eros en het album, of ja, mini-album is het eigenlijk wat uitgebracht is op 1 september jongstleden. Dat is dus pas geleden. En dat is het album A Southern Code. Werkelijk waanzinnig mini-album. En u hoort nu de titeltrack A Southern Code. Dit is Eros.

on, baby. Mr. Junkie Man, why I'm telling you. Mr. Junkie.

Sucking like a shark.

aan het bijen.

the kids, man. Those beautiful children. The written

Suicide, Alan Vega en Martin Rev in het schitterende Harlem. Origineel verschenen op het tweede album van Suicide, wat verscheen in 1980. En onlangs is er een verzamelaar verschenen, en geheel terecht natuurlijk, van Suicide. En die heet Surrender, opnieuw het records. Dus opnieuw uitgegeven en is een buitengewoon goede, goed samengestelde verzamelaar van Suicide, Surrender. Goed, X-Rated op de concertzender, waar we helaas alweer afscheid moeten nemen van een prominent lid uit de elektronica. En dan heb ik het over Mark Shreve. Het houdt maar niet op. Mark Shreve overleed deze week op 65-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk krankzinnig veel te jong. Niet bekendgemaakt is waaraan die is overleden, maar dat doet er ook verder natuurlijk helemaal niet toe. Het feit dat hij er niet meer is, is natuurlijk triest. Gewoon heel erg triest. Het toeval wel dat ik een paar weken geleden een lange track heb gedraaid van Redshift. En Redshift is een van de bands waar die in zat. Een andere band waar die in zat was samen met Ian Body in ARC, A-R-C. En hij maakte natuurlijk ook solowerk. En dat solowerk dat ligt nu op de draaitafel. Zijn eerste LP nadat hij een aantal cassettes had laten verschijnen. In 1981 verscheen als eerste release op het Noorse Unitone label het album Thoughts of War. En daarvan hoort u nu Dream Sequence. Rust in vrede, koning van de sequencer, zou ik bijna willen zeggen. Rust in vrede, Mark Shreve.

0: En ik draaide dit natuurlijk ook wel met een reden. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Ik ben niet in Hamburg geweest, maar in Drenthe. En we zaten in een plaatsje dat heette Eekst. En dat bleek vlakbij Grollo te zijn. Nou, laat in Grollo nou een museum staan. Een CMB-museum, oftewel een QB and the Blizzards museum. En dat is in de oude boerderij waar Harry Musquet woonde en waar natuurlijk behoorlijk gejamd is met Ilko Gelling. En in deze track ook met Herman Brood. Window of My Eyes. En daarom eventjes deze track in X-Rated. QB and the Blizzards, Window of My Eyes. En ik ben blij dat ik in dat museum geweest ben. Schitterend. Als u in de buurt van Grollo bent, doe de groeten uit Grollo. En zorg dat u daar naar binnen gaat. De moeite waard. Rust in vrede ook, Harry Musquet, want dat is helaas al een tijdje. Helaas is hij al een tijdje niet meer onder ons. Zometeen is er X-Ray. En daarin hoort u gedeeltes uit het project Deep Net. U hoort tracks van Robert Rich, Coma Virus, oftewel Paul Hasslinger, Psychophysicist, en dat is Eddie Newton van Clock DVA, The Antigroup. En dan hebben we het over de Antigroup zelf. Die komen ook nog langs. En dat is ook Eddie Newton. En we sluiten af met Atom Heart. Of natuurlijk Uwe Schmid. Een en ander is samengesteld door Brian Williams. En hij is lustmord. Zometeen dus prachtige tracks in X-Ray van het album Deep Net. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, NS en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewoontegetrouw van ons gewend bent. En er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Dus blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. En blijf bij alle mooie muziek van toen en nu ook die dit station te horen is. En steun ons, want we hebben het nog steeds nodig. Hartelijk dank nogmaals voor het luisteren en de reacties die ik van alle kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Tot volgende week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Ondersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Louis de Tommaso. Louis de Tommaso. En ja, nee, die volgende track, die doen we niet. U hoorde Kaiju. En dat staat op de Kaiju EP. Die vorige maand is verschenen. En Louis de Tommaso maakte de track Kaiju. En hij heet eigenlijk Louis Rogers. En het is een Engelsman. Eveneens Engelsman, maar die zet het toch allemaal wat trager en zwaarder en logger in. En dan hebben we het over Kevin Richard Martin. Daar is hij alweer, want hij maakt zo verschrikkelijk veel. En het probleem een beetje is, ook de tracks die hij maakt op zijn eigen label, het is allemaal goed. En er komt een heel nieuw album van hem uit. En dat gaat nog wel even duren. Dat gaat pas verschijnen op 26 oktober. Ik ben een beetje in de war. 4 oktober, neem me niet kwalijk. 4 oktober verschijnt het album Machine van The Bug. The Bug, ook een van de incarnaties van Kevin Richard Martin. Hier is hij lekker log en zwaar met Bodied Sent for the Hearse.

0: memory, a memory that runs deep, well, a distant memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Plop, plop. Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA.M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA.M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van C-Feel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van C-Feel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is C-Feel met Anti-Skeptic.

En dat was Psychic TV van het album Trip Reset uit 1996. Lady Maybe, Genesis P. Orridge en William Breeze waren de voornamelijke leden op dit moment uit 1996 dus, die in Psychic TV zaten. Trip Reset, het album Lady Maybe, de track aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Phantom Ships. Phantom Ship, zonder S. U hoorde een track van het album Spheres en dat verscheen in 2014 op het heerlijke Winter Light label. Het was destijds in 2014 de tweede release, slechts pas moet je nagaan, op het label Winter Light. En kijk waar ze nu staan. Phantom Ship hoorde u met Warp 7. En daarvoor dus fonkelnieuw werk van Proto U van The Voice of Serenity.

En zometeen is er nog X-Ray tot middernacht. Er is nog steeds bloedheet. Dus blijf lekker luisteren voor de verkoelende ambient klanken van Lammer Geyer. Lammer Geyer is Anthony Paul Kirby. Ik heb een Lammer Geyer compilatie samengesteld met tracks van de albums Birds of Prey, Blue Oasis, Borders and Bearers and Beneath the Sky. Zometeen in X-Ray dus ruimbaan voor Lammer Geyer.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze warme zondagavond. Morgen wordt het nog veel warmer en kleffer en vochtiger en narger. En daarna hopelijk een beetje herfst. Volgende week zetten we maar vol in op de herfst in X-Rated. Weer op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van. En ik hoop u ook aanstaande dinsdag te zien. Als u om 7 uur het Paradiso binnenkomt voor de DJ-set die ik voor Cornelius ga doen. Dus wie weet bent u daar. Dat hoop ik. En anders volgende week bij X-Rated. Voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Max. Ratings.

Wat een heerlijke track van Digital Poodle. U hoorde Crack Space Attack. En Crack Space Attack, dat verscheen in 1993 op Dove Records. Oftewel Death of Vinyl Entertainment. 1993 dus voor het Canadese Digital Poodle. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. Nou, de donderbuien die zijn in Nederland zo goed als weer uit. Misschien nog het noorden en een klein beetje het oosten van het land. En hier in deze contraien was het niet meer dan een kwartiertje harde regen en twee donderslagen. Die donderslagen die komen ook terug in X-Rated. Wat dacht u van de nieuwste van Humanoid? Alhoewel dat natuurlijk ook wel oudere opnames zijn. Dat kunnen we wel toevertrouwen aan het label D-Tunes. Die oudere opnames opnieuw uitbrengen en vaak ook nooit eerder uitgebracht. Zoals Sweet Acid Sound. Humanoid is Brian Dugans, die tevens in Future Sound of London zit. En tevens ook de maker van de muziek die hoorde bij het beste MTV-programma ooit, namelijk Ultra Tech. Dit is Sweet Acid Sound. Dit is Humanoid. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Dat was Clark, Chris Clark, met Wedding. En dat staat op zijn nieuwste album Sus Dog, wat verscheen via Throttle Records. Clark and Wedding. Ik vind het een... Sus Dog heb ik het dan over, dat album. Is een leuk album, maar er staan maar een paar echt goede tracks op, zoals deze. En dat doet me trouwens dan ook wel weer heel sterk aan Aphex Twin denken. Het heeft helemaal die Aphex Twin vibe. In ieder geval, de nieuwste van Clark. En wat ook nieuw is, maar dan heruitgebracht, is een album van Zeus Be Held. Zeus Be Held speelde in bands als Birth Control en Guru Guru. Zeus Be Held, en dit album stamt dan ook uit 1981. Ik heb het over het album Attack Time. En dat is heruitgebracht via het geweldige Bureau B Records. Zeus Be Held met Al.

Een prachtige track met het gefluister van Seiko Okuchi. Zo heet ze namelijk echt. We hebben het over de Japanse zangeres Seiko Kili. Zo noemt ze zich althans. En ze heet dus Okuchi. En Seiko Kili heeft haar debuutalbum uitgebracht, Morphing Polaroids, via het wederom fantastische label Bureau B. U hoorde Lullaby for a Nightmare. Het album dus Morphing Polaroids. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het de hoogste tijd is voor, jawel, alweer nieuw werk van Martin Sturzer. Vroeger Velios en tegenwoordig doet hij het onder zijn eigen naam Martin Sturzer. Zijn nieuwste is Space is Not Empty. En Space is Not Empty is weliswaar alleen digitaal verschenen, maar dat mag de pret niet drukken, want mooi is het zeker. Luister bijvoorbeeld naar de schitterende Space op Integrated Flux. Martin Sturzer.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Ja, behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

zenden. Zo moeten de Elsen zich op dit moment voelen. Complete verwarring. De confusion is compleet rondom de Brexit. En dat voelde wel, ja, eigenlijk als zodanig. Hoorde de Pump Panel met Confusion. Natuurlijk origineel van New Order. Dit was niet New Order met een remix van Pump Panel, maar Pump Panel met een New Order cover. Confusion, Reconstruction. Origineel natuurlijk een productie van New Order en Arthur Baker. Stemt alweer 1995. Geweldig werk van de Pump Panel aan het begin van deze X-Rated op deze zondagavond. Het was een mooi concertweekje met onder andere de Young Gods, de zesde symfonie van Tchaikovsky, Pathetiek, en gisteren het Rewire Festival. En over anderhalve week dan barst het Roadburn Festival los. En daarover hoort u zometeen alles in de Roadburn Special. Maar eerst nieuw werk van Downloads. Oftewel Phil Western, Rest in Peace, onlangs overleden. En natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy. Download, hun nieuwste album heet Unknown Room. Dit is Takadanobaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Toch wel een verslavend goed album hoor, dat album van Pie Corner Audio. Het album heet Hollow Earth, Pie Corner Audio, is Martin Jenkins. En u hoorde van dit album The Seventh Labyrinth. Prachtig werk dus van Pie Corner Audio, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het gaan hebben over het Roadburn Festival. Dat wordt al geruime tijd gehouden in de binnenstad van Tilburg. En dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. Van 11 tot en met 14 april. Dat is dus volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Of is het niet aanstaande week, maar de week daarop dus 11 tot en met 14 april. Het is eigenlijk begonnen als een soort festival met louter alleen maar stoner metal, stoner rock. Met name de metal kwam er steeds meer in en waar je rempel het festival doet, hoe langer hoe meer aan horizonverbreiding. Er komt heel erg veel fraais bij kijken wat je niet zozeer bij een stoner en metal festival kan verwachten. Eigenlijk is het een soort incubate aan het worden, maar dan van de wat zwaardere hand. Er is genoeg te beleven voor de X-Rated liefhebber. Ik ga niet een hele lijst van artiesten opnoemen die daar gaan spelen. We gaan er gewoon een aantal draaien. Helaas zijn er ook geen kaarten te winnen, maar ik wil toch de aandacht vestigen op dit geweldige festival. Dus 11 tot en met 14 april in Tilburg. Roadburn. En een van die artiesten die daar optreedt, en die heb ik ook mogen ontdekken door het feit dat ze daar optreden, is Territoire van dit laatste album, Alix. Territoire dus op Roadburn.

Bliss Signal met Swarm van de Drift EP. En laten we wel wezen, dit klinkt toch eigenlijk gewoon als Blank Mass met een wat sneller metalachtig ritme. Geweldig, daar kijk ik naar uit. Bliss Signal. En die gaat ook spelen op het Roadburn Festival. En wie kunnen we natuurlijk helemaal niet overslaan. En dat doen we dan ook niet. Dat is onze Anna. Anna van House Wolf. Van haar laatste Dead Magic album. The Marble Eye. Heel blij dat Anna op Roadburn staat. Voor de verandering eens een keer een instrumentale track. The Marble Eye.

Oakwood, geweldig werk van Drab Majesty. En ook Drab Majesty zal optreden op het Roadburn Festival. Zo ziet u maar, er is een hoop te beleven op dat festival wat niet direct met metal of stoner of dergelijks te maken heeft. Wat dacht u bijvoorbeeld van de dame Pharmacon? Gisteren toevallig Pews Mary gezien op het Rewire Festival. En nu zal haar eigenlijk een beetje geestesgenoot, ook qua noise en ritmiek, Pharmacon optreden op het Roadburn Festival. Haar laatste heet Contact. Dit is No Natural Order. Houd u vast, dit is Pharmacon.

Mooi hoor, de powervrouwen zijn in werkelijk in aantocht en in, ja, hoe zeg je dat? Dames en heren, ik ben gewoon een beetje in de war, want ik vergeet weer wat klaar te zetten en dat is gewoon helemaal mijn eigen schuld. Zit ik weer van alles te doen en dan zet ik iets niet in de speler, even een klein momentje. Zo, dat zou maar moeten zijn inderdaad. Ik zei het, de powervrouwen zijn in aantocht. En dat is goed om te zien. Pews Mary gisteren gezien en nu binnenkort dus weer. Pharmacon, die zal optreden dus op het Roadburn Festival. En wie een nieuw album zal gaan uitbrengen onder een oudere naam, dat is Dirk Seris. Oftewel Fear Falls Burning. Hij zal een nieuw album presenteren op Roadburn. Dat album is er nog niet, daarom hoort u nu iets van een ouder album van Fear Falls Burning aan het einde van deze Roadburn special. Het album I'm One of Those Monsters, Number with Grace. De track duurt, ja, te lang, daarom een gedeelte van 19.46. Fear Falls Burning.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Gelukkig is het inmiddels donker, terwijl de heerlijke zomertijd inmiddels wel aanwezig is. Maar voorlopig is het nog altijd lekker donker, zo om 9 en 10 uur. En zo niet, dan doet de muziek dat vanzelf wel. Ik had het aan het begin van het eerste uur ook al over de Brexit. En ik zo af en toe dan denk ik van, en er moeten toch, net als in de tijd van Margaret Thatcher en de mijnstakingen en dergelijke, moeten toch veel en veel meer protestsongs komen. Eén band die me te binnen schoot, die dat destijds in ieder geval goed kon, dat was Royal Family en The Boer. Getuige ook de track die Van Eggum Mix heet en zoals die staat op Factory Quartet. Dat is een dubbel LP die verscheen op Factory Records in 1980. Het geweldige werk van Royal Family en The Boer bij X-Rated.

nou zijn we eventjes helemaal stil voor Scott Walker. Afgelopen maandag was ineens dat bericht daar. Scott Walker overleden op 76-jarige leeftijd. Hij heeft een hele bizarre oeuvre achter zich gelaten. Natuurlijk, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, The Walker Brothers, grote hits scoren en de albums Scott 1, 2, 3, 4, die staan nog steeds als absolute meesterwerken genoteerd, respectievelijk jaren 60, 70, begin. Later en verdween hij eigenlijk volledig in de vergetelheid en kwam midden jaren 80 weer terug met een soort synthie-pop periode. En dat was nou niet echt heel erg succesvol, alhoewel het album Climate of Hunter natuurlijk wel geweldig was. Vervolgens weer in de vergetelheid geraakt, weer een 10, 11 jaar niks gemaakt en kwam daarna terug als compleet avant-garde componist. Eerst met het album Tilt uit 1995 en later helemaal de diepte in met albums als Beach Bosch en daarvoor nog The Drift en bijvoorbeeld Polar X en de laatste soundtrack die hij heeft uitgegeven. En op zijn instigatie is hij gaan samenwerken met Sun O. En dat hoorde u zojuist van het album Soused, de track Herod 2014. Geweldig werk van Scott Walker en Sun O. Dit is dus geen album van Sun O met zang van Scott, maar andersom. Hij heeft Sun gevraagd om hem bij te staan op dit album. Dat is natuurlijk nog niet genoeg eerbetoon. Daarom aan het laatste, als laatste track in dit uur van X-Rated, mijn absolute favoriete Scott Walker track. Rest in peace, Scott Walker. Je hebt een geweldige oeuvre achtergelaten. Deze week was het ergens, ik weet niet meer precies welke dag, de dag van de Duitse taal. En als er één album is wat bij mij te binnen schoot, dan was het wel het album van HNAS. Oftewel Hirsche Nichts aufs Sofa. Met de geweldige titel Als der Morgen kam, war es als sei nur eine Nacht vergangen. Christoph Heemann en Andreas Heemann zijn Hirsche Nichts aufs Sofa. U hoort nu een gedeelte uit het geweldige stuk Als der Morgen kam, war es als sei nur eine Nacht vergangen.

MZ412 van het nieuwste album Svartmirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples True Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 die verscheen via Cold Spring Records. Gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. We luisteren naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacral heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacral.